0: Dit is Radio BNT.
1: In heel Limburg en Brabant.
0: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Eruguwaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herengewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legde het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al behoorlijk wat korte dagelijkse files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de N65 sta je 10 minuten in de file van Tilburg naar Den Bosch tussen de afritten Haren en Helvoort. En op de A58 heb je bijna 10 minuten oponthoud van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. De A27 rijdt het langzaam van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. En ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Mister Mister uit de 80s. En Broken Wings. Ja, vrienden, we zeggen welkom. Ja, je bent ook alweer wakker. Onderweg richting je werk. Zet de radio maar wat harder, want we gaan lekkere muziek.

Ja, sorry. Ja, af en toe moet je een sorry zeggen. Dan moet je even over je hart strijken. Ja, sorry. Was niet de bedoeling. Hebben we allemaal wel eens meegemaakt, denk ik. Daarvoor de nieuwe van Roxanne Hazes. Tranen in de giftshop. En Sienna Spiro hadden wij voor je met de Material Lover. 18 over 7. Een goede ochtend. Ik zag dat de productie in de Nederlandse industrie is de afgelopen maand het sterkst gestegen in 4 jaar tijd. En deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de paniek aankopen van klanten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, volgens de Nederlandse Vereniging voor het Inkoopmanagement werden door de bedrijven orders eerder geplaatst om de voorspelde prijsstijgingen voor te blijven.

Ja, en de relatief snelle groei van de Nederlandse industrie is wellicht deels het gevolg ook van de omvangrijke investeringen in de datacenters. Ja, en ik zag ook dat de ABN AMRO die heeft gezien aan de transactiedata's dat wij mensen minder vaak gaan uit eten in een restaurant. En we bestellen vaker een maaltijd online. En de bank stelt dat er een soort herwaardering van bezorg- en afhaalrestaurants lijkt te ontstaan. Ja, nu de prijzen niet meer bovengemiddeld stijgen, wordt er langzaamaan weer vaker voor het gemak bezorgd. Of een afhaalmaaltijd gekozen.

Ja, en dan sinds kort kunnen werknemers meerdere fietsen tegelijk gaan leasen tegen een lager bijtellingstarief. Omdat de Belastingdienst de regels heeft aangepast, wordt het voor de werknemers financieel aantrekkelijker om een tweede fiets van de zaak te nemen. Het is goed dat ik dat weet. Nou, blijf erbij, de BNT Ochtendshow. Met nu muziek uit de jaren 80 van de Doobie Brothers.

0: I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.
1: Ja, De La Soul uit de 90's en ring, ring, ring. Het is 7:30 in goede ochtend. Er trekken vandaag wat regenbuien over het land. En vooral vanmiddag kunnen deze buien regionaal fel zijn met onweer, hagel en windstoten. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 19 en 23 graden. Nou, ook de komende dagen zijn er vooral buien. En vooral donderdag is het weer, zeisen. Kans op onweer. Het wordt dan iets koeler. Eind van deze week een graadje of 18 nog. In het weekend zou het dan schijnbaar vaker droog zijn. En gaat de temperatuur weer oplopen naar 23 graden. Ja, op dit moment in Maastricht is het 17 graden. Nou, dan Flitsmeister heeft een controle voor je op de A58. Tussen Eindhoven en Tilburg zijn ze aan het controleren bij 27,7.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan al veel dagelijkse files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A58 heb je de meeste vertraging van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Best. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En je hebt 10 minuten oponthoud voor de brug bij Gorkum op de A27 vanuit Breda. En tot zover de ANWB.

0: en James.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, hij werd een beetje nerveus, deze Gavin James. Daarvoor Ilse de Lange en Taylor Swift. Ja, ik zag dat Chappell Roan, die heeft geen sociale media meer op haar telefoon staan. Amerikaanse zangeres die zegt dat de negativiteit op het internet haar soms te veel wordt. En dat vertelde ze tijdens een gesprek met Elton John in het kader van de Elton John Impact Awards. Ja, en Chappell Roan behoort dit jaar tot de eerste groep ontvangers van de Elton John Impact Awards, waarmee mensen worden geëerd die zich inzetten voor de LHBTQQ+ gemeenschap. Ja, en dan Celine Dion, die geeft volgend jaar 10 extra optredens in Parijs. De concerten vinden plaats tussen 8 en 29 mei volgend jaar. En dat heeft ze gisteren bekendgemaakt op Instagram. De kaartverkoop voor de extra show start donderdag om 10 uur. Michael Parian die is dit jaar de winnaar van de Gouden Harp. De medeoprichter van het muzieklabel Armada Music die krijgt deze prijs vanwege zijn uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Dat heeft Buma Cultuur gisteren ook bekendgemaakt. Ja, en dan Duran Duran. Die gaat in oktober op tournee in Europa. De Britse band die doet onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk aan. En ze maken binnenkort meer datums bekend. En dan de voetballer Kenneth Taylor en de influencer Jade Anna van Vliet. Ja, die gaan trouwen. Kenneth heeft deze Jade Anna van Vliet in Miami ten huwelijk gevraagd. En dat hebben ze ook natuurlijk via Instagram bekendgemaakt.

Lost Frequencies. And back to you. We krijgen een berichtje binnen van Pedro. Hey, goedemorgen vanuit Goes. Ja, laat ons weer weten waar je vandaan luistert. Vinden we altijd fijn om te horen. Zometeen naar achterbij terug met onder andere de Wotwakkerplaat. En welke artiest is vandaag jarig? Moet ik al iets verklappen? Doen we nog niet, dat hoor je allemaal zometeen na 8 uur. Hey, I'm Teddy Swims.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
11: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: /adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legde het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file in totaal, met de meeste vertraging door een ongeluk op de A58. Van Breda naar Eindhoven sta je bij Moergestel 20 minuten vast vanaf Tilburg. De linkerrijstrook is dicht. Van Eindhoven naar Breda staat ook file op de A58. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars, daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom heb je bij Heerlen een kwartier oponthoud. Loopt ook vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

Ja, Ben Howard en Keep Your Head Up hier op Radio BNT. Ja, Samuel Welten zullen wij de komende weken vaker gaan horen. In verband met het voetballiedje. En Stella Lefty doet het heel goed in de hitparades. Boston. Ja, het is dinsdag 2 juni. Ik zag dat de prijzen die zijn in mei 3,5% hoger geworden dan vorig jaar. Dat heeft het Statistiekbureau deze ochtend bekendgemaakt. Op basis van een hele snelle raming. In april was de inflatie nog 2,8%.

Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn natuurlijk de brandstofprijzen hard omhoog gegaan. En de snelle raming wil natuurlijk zeggen dat de inflatie is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Volgende week publiceert het CBS de definitieve cijfers. Ja, en later vandaag maakt ook het Europese statistiekbureau Eurostat de cijfers bekend. En die zitten ook op 3%, hè. 3,2. Maar ja, ondanks dat alles toch duurder wordt, zie je toch dat de Nederlandse automarkt, die is in mei licht gegroeid. En vooral dankzij de verkoop van de elektrische auto's. In totaal werden bijna 30.000 nieuwe auto's geregistreerd. En dat is weer ruim 1% meer dan vorig jaar. Deze cijfers heeft de RAI en de BOVAG deze ochtend bekendgemaakt. Ja, en dan een Amerikaans passagiersvliegtuig dat richting Spanje vloog afgelopen zaterdag, is omgekeerd na een mogelijke veiligheidsdreiging. Ja, een Bluetooth-apparaat aan boord had namelijk een dreigende naam. Ja, de Fitbit van een 16-jarige jongen, die had namelijk de naam Bom. Ja, die denken, ja, laten we maar even omdraaien dan, hè. Ja. Dus let op welke naam je gebruikt voor je Fitbit.

0: Ja, Afrojack en In My World.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, je weet het, je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. Ja, we kregen een berichtje binnen via radiobnt.nl van Lieke Vossen uit Sittard. Hey, hallo, Radio BNT. Onderweg naar school luisteren wij naar jullie radiozender. Zou ik Ed Sheeran mogen aanvragen met zijn nieuwe? Repeat. Ja, en Ed Sheeran staat inderdaad na 10 jaar weer samen op het podium met Ed Sheeran. Samen met Martin Garrix. Dus beste Lieke, daar in Sittard gaan we speciaal voor jullie draaien.

0: Ja, speciaal voor Lieke Vos, momenteel onderweg naar school in Sittard. Deze van Ed Sheeran en Martin Garrix. Repeat. Het is precies 8:30 in goede ochtend. Ja, het trekt vandaag wat regen over het land en vooral vanmiddag kunnen deze fel zijn met onweer, hagel en windstoten. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 19 en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het regenen. En vooral donderdag is weer kans op onweer. Aan het einde van de week wordt het dan iets koeler met 18 graden. Dan in het weekend zou het schijnbaar droog blijven en gaat de temperatuur weer oplopen naar 23 graden. Nou, Flitsmeister meldt 50 snelheidscontroles. Zijn momenteel aan het controleren. Op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 236.2. En de A2 tussen Weert en Echt bij 205.8.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in het zuiden van het land die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. De A58 is een uitschieter van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel sta je 20 minuten vast. De linker rijstrook is daar dicht na een ongeluk. Van Eindhoven naar Breda heb je voor knooppunt De Baars ook 10 minuten oponthoud. En op de A58 richting Bergen op Zoom sta je bij Heerlen nog eens 10 minuten in de file. Verder heb je op de A2 Utrecht richting het zuiden een kwartier oponthoud. Tussen Beest en Zaltbommel staat het daar vast. En op de A67 is het druk van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De gemeente Roermond heeft de ontslagprocedure gestart voor 4 ambtenaren en heeft 5 ingehuurde krachten weggestuurd vanwege fraude met parkeerkaarten. Een technisch mankement bij parkeergarage Kazerneplein maakt het mogelijk om met 1 kaartje onbeperkt gratis uit te rijden. In 7 maanden tijd maakten ruim 1100 automobilisten misbruik van deze fout, onder wie 17 gemeentemedewerkers. De gemeente liep hierdoor ruim een ton aan inkomsten mis. De betrokkenen hebben een naheffing gekregen. De ontslagen zijn aangezegd omdat de gemeente het misbruik ziet als een ernstige schending van de integriteit. De bezorging van een tweedehands tuinhuisje in Raamsdonksveer is gisteravond uitgelopen op een flinke operatie voor de brandweer. De verkoper had het huisje voor €150 verkocht en zou het zelf met een kraan afleveren aan de Wolvendonk. Tijdens het takelen viel de stroom van de kraan echter volledig uit, waardoor het bouwwerk halverwege de lucht bleef hangen. Omdat de situatie gevaarlijk was, rukten 3 brandweerwagens uit. Pas na een uur wisten de hulpdiensten het houten tuinhuisje weer gecontroleerd en veilig op de grond te krijgen. En de politie is dringend op zoek naar een man die begin dit jaar voor €2000 aan dure cosmetica heeft gestolen uit een kruidvatfiliaal in Eindhoven. In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden te zien van de dief die vlak voor sluitingstijd zijn winkelmandje vollaadde met lippenstiften en andere merkproducten. De man slaat vermoedelijk landelijk zijn slag. Er liggen inmiddels vergelijkbare aangiftes tegen hem in onder meer Zoetermeer, Amersfoort, Houten en Hilversum. In totaal wordt hij gelinkt aan meer dan 10 misdrijven. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: Ja, Calvin Harris.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Samen met de Rag & Bone Man, Giant, Amy Winehouse, Valerie, Amal Smit en Niall Horan. Drive Safe. Ja, het is de dinsdag. Ik zag dat Taylor Swift, die heeft voor de nieuwe animatiefilm Toy Story 5 een liedje gemaakt. Het nummer heet I Knew It, I Knew You en is vanaf 5 juni verkrijgbaar. Dat heeft de Amerikaanse zangeres gisteravond bekendgemaakt. En dan de actrice Sydney Sweeney. Maar jong, die heeft haar eigen productiebedrijf Honey Trap opgericht. En met haar bedrijf sloot ze al een deal met de filmstudio Sony Pictures. Een zogeheten first look deal, waardoor Sony als eerste de kans krijgt om projecten van haar bedrijf te ontwikkelen. En ze werkt al lang al samen met Sony. Zo speelde ze de hoofdrol in de romantische comedy Anyone But You uit 2023. En daarnaast werkte Sweeney met de studio aan een remake van Barbarella. En volgens Deadline Magazine heeft de actrice ook de ambitie om in de toekomst films te gaan regisseren. Ja, en schijnbaar is er alweer wat ophef over de naam van haar productiebedrijf Honey Trap. Een honingval is een term voor het inzetten van seksuele aantrekkingskracht om iemand te verleiden of informatie los te krijgen. Ja, en dan de actrice Blake Lively en de acteur-regisseur Justin Baldoni, die zijn opnieuw verwikkeld in een juridische strijd. Want Blake Lively wil namelijk de juridische kosten vergoed krijgen. En dan Paul McCartney, die ziet de optredens waarbij het gebruik van telefoons wordt verboden als een groot succes. De voormalige Beatle liet namelijk in een interview met entertainmentblad NME weten dat het telefoonverbod zijn shows in het Fonda Theater in L.A. echt speciaal maakte. En dan de vermeende stalker van Sabrina Carpenter. Die heeft een tijdelijk straatverbod gekregen. Volgens de zangeres verscheen de man meerdere keren bij haar woning in L.A. en viel hij haar al langere tijd lastig. En ik zag dat de beroemde haarstylist Chris Appleton, die heeft op Instagram foto's gedeeld van hem met Britney Spears. En daarbij sprak hij zijn bewondering uit voor de zangeres. En op de foto is Britney te zien met een nieuw kapsel.

heb de jarige artiesten voor je. Amerikaanse acteur Justin Long, die wordt vandaag 48. Wentworth Miller, de Amerikaanse acteur van Prison Break, die wordt vandaag 54. Bekende Nederlandse cabaretier en acteur Ruben van der Meer, die wordt vandaag 56. De bekende Nederlandse zanger van Annabel, dat is Hans de Boy. Hij wordt vandaag 68 jaar. Nederlandse autocoureur Jan Lammers, die wordt vandaag 70 jaar. Spaanse bondscoach Benito Frodo, die wordt vandaag 74. Nederlandse oude profvoetballer Arnold Muren, 75 geworden. En dan heb ik voor je vandaag is jarig Tony Hadley, de Britse zanger van Spandau Ballet. Hij wordt vandaag 66 jaar. Ja, we gaan even wegzwijmelen op deze dinsdagmorgen op je kantoor aan het luisteren naar Radio BNT. Ja, de radio mag een klein beetje harder.

0: Twente. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal €18 miljoen nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna €6,4 miljard. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van €80 miljoen. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land worden de files heel langzaam korter. Op de A2 heb je nog wel een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en de afrit Maastricht Airport. De A58 staan nog files. Van Breda naar Bergen-op-Zoom heb je een kwartier op onthoud tussen Roosendaal en Heerle. Van Breda naar Eindhoven is de vertraging 10 minuten tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch sta je ook nog 10 minuten in de file tussen de afritten Helvoort en Kromvoort. En op de A270 van Helmond naar Eindhoven is het oponthoud 10 minuten tussen Nuenen en Eindhoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

Ja, het is de nieuwe van Kygo. En Save My Love. Vrienden, wij zeggen welkom voor deze dinsdag, de dag dat je toch hard moet werken voor de baas. Ja, de dinsdag en donderdag ben je op je kantoor. Ja, een nieuwe week.

Het is Brooke Fraser. Ja, en Something in the Water. Nou, volgens mij regent het. Op dit moment. In het zuiden van Nederland. Ja, de dinsdag 2 juni, een goede ochtend. Steeds meer gemeentes in Nederland hebben trouwens een hitteplan. Of zijn daarmee bezig. Maar veruit de meeste, zeker 214 gemeentes hier in Nederland, die hebben geen hitteplan. En dat terwijl de zomers in Nederland steeds heter worden. En volgens het Rode Kruis is hitte het dodelijkste klimaatrisico in Nederland. Ja, zo'n plan is een soort draaiboek voor de gemeentes en de lokale welzijnsorganisaties, waarin wordt vastgelegd hoe de kwetsbaren kunnen worden beschermd tegen de hitte. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen, zwangeren en mensen met een fysieke of mentale aandoening. En ook de dak- en de thuislozen en de mensen die buiten werken. Want voor deze kwetsbare mensen kan natuurlijk de hitte ernstige gevolgen hebben. En volgens het Rode Kruis worden die gevolgen vaak nog onderschat. Dus het Rode Kruis roept de gemeentes op om een hitteplan te maken. Ja, en dan de Deense premier Mette Frederiksen. Die is erin geslaagd om een centrum-linkse coalitie te gaan vormen. Na een voor Deense begrippen historische lange onderhandelingen. De sociaaldemocraat kan zich daardoor opmaken voor een derde termijn als premier. Na langdurige onderhandelingen is er eindelijk een regering gevormd. Zo vertelde Frederiksen aan de verslaggevers na een ontmoeting met de koningin Frederik. De coalitieonderhandelingen die duurden 69 dagen. En dat is een record in de Deense geschiedenis. Komen wij hier in Nederland met een jaar, hè? En dan mocht je stroom afnemen via Enexis. Dan gaat het bedrijf Zonnedimmer tienduizenden huishoudens met zonnepanelen betalen om hun panelen tijdelijk uit te mogen zetten. En de netbeheerder wil daarmee voorkomen dat het stroomnet op zonnige momenten overbelast raakt. Zo'n 55.000 huishoudens met zonnepanelen die ontvangen in de komende dagen een brief van Enexis. En daarin nodigt de netbeheerder ze uit om zich vrijwillig met hun zonnepaneelsysteem aan te melden bij bedrijf Zonnedimmer. Een zonnedimmer kan een opdracht van Enexis en met toestemming van de zonnepaneelbezitter op afstand dan het zonnepaneelsysteem tijdelijk uitschakelen. En de uitnodigingen worden verspreid in delen van het verzorgingsgebied van Enexis in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en hier in Limburg.

0: Ja, met zijn Rhythm Divine. Ik heb een controle voor je op de A2 tussen Urmond en Born bij 236.2.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter. Het verkeer kan nu wel last hebben van regenbuien. En er staat nog file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. Oponthoud is 10 minuten. Net als op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je ook nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt Leenderheide. En het rijdt langzaam op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afritten Helvoort en Kromvoort. Daar ben je ook zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De gemeente Roermond heeft de ontslagprocedure gestart voor 4 ambtenaren en heeft 5 ingehuurde krachten weggestuurd vanwege fraude met parkeerkaarten. Een technisch mankement bij parkeergarage Kazerneplein maakt het mogelijk om met 1 kaartje onbeperkt gratis uit te rijden. In 7 maanden tijd maakten ruim 1100 automobilisten misbruik van deze fout, onder wie 17 gemeentemedewerkers. De gemeente liep hierdoor ruim een ton aan inkomsten mis. De betrokkenen hebben een naheffing gekregen. De ontslagen zijn aangezegd omdat de gemeente het misbruik ziet als een ernstige schending van de integriteit. De bezorging van een tweedehands tuinhuisje in Raamsdonksveer is gisteravond uitgelopen op een flinke operatie voor de brandweer. De verkoper had het huisje voor €150 verkocht en zou het zelf met een kraan afleveren aan de Wolvendonk. Tijdens het takelen viel de stroom van de kraan echter volledig uit, waardoor het bouwwerk halverwege de lucht bleef hangen. Omdat de situatie gevaarlijk was, rukten 3 brandweerwagens uit. Pas na een uur wisten de hulpdiensten het houten tuinhuisje weer gecontroleerd en veilig op de grond te krijgen. En de politie is dringend op zoek naar een man die begin dit jaar voor €2000 aan dure cosmetica heeft gestolen uit een kruidvatfiliaal in Eindhoven. In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden te zien van de dief die vlak voor sluitingstijd zijn winkelmandje volladen met lippenstiften en andere merkproducten. De man slaat vermoedelijk landelijk zijn slag. Er liggen inmiddels vergelijkbare aangiftes tegen hem in onder meer Zoetermeer, Amersfoort, Houten en Hilversum. In totaal wordt hij gelinkt aan meer dan 10 misdrijven. En tot zover het regionieuws op radio.

0: Ja, het gaat veel te snel.
1: De favoriete top 3.
0: Jaren 80 voor Johnny Hates Jazz. And I don't wanna be a hero. Ja, zometeen na 10 uur weer in de Bazentijd. Mocht je daarvoor liedjes willen aanvragen, doe dat via radiobnt.nl. 12-4, nog 12-4. Duncan in de middag. En dan vanmiddag Rosé met de BNT Middagshow. Ik heb een mooie top 3 voor je. Nieuwe muziek van Perry met Woman in Love. Op 2, de nummer 1 van Nederland, Justin De Wild en Cheerio. En op 1 gaan we draaien een liedje van Coldplay. Ja, ik ga je een hele fijne dinsdag willen toewensen. Ja, die zou ik je willen toewensen. En ja, ondanks het weer. Geniet ervan en dan graag tot morgen.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?

avontuur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is In de Bazertijd.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemeente Roermond heeft de ontslagprocedure gestart voor 4 ambtenaren en heeft 5 ingehuurde krachten weggestuurd vanwege fraude met parkeerkaarten. Een technisch mankement bij parkeergarage 1 kaartje onbeperkt gratis uit te rijden. In 7 maanden tijd maakten ruim 1100 automobilisten misbruik van deze fout, onder wie 17 gemeentemedewerkers. De gemeente liep hierdoor ruim 1 ton aan inkomsten mis. De betrokkenen hebben een naheffing gekregen. De ontslagen zijn aangezegd omdat de gemeente het misbruik ziet als een ernstige schending van de integriteit. De bezorging van een tweedehands tuinhuisje in Raamsdonksveer is gisteravond uitgelopen op een flinke operatie voor de brandweer. De verkoper had het huisje voor €150 verkocht en zou het zelf met een kraan afleveren aan de Wolvendonk. Tijdens het takelen viel de stroom van de kraan echter volledig uit, waardoor het bouwwerk halverwege de lucht bleef hangen. Omdat de situatie gevaarlijk was, rukten 3 brandweerwagens uit. Pas na 1 uur wisten de hulpdiensten het houten tuinhuisje weer gecontroleerd en veilig op de grond te krijgen. En de politie is dringend op zoek naar een man die begin dit jaar voor €2000 aan dure cosmetica heeft gestolen uit een kruidvatfiliaal in Eindhoven. In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden te zien van de dief die vlak voor sluitingstijd zijn winkelmandje volladen met lippenstiften en andere merkproducten. De man slaat vermoedelijk landelijk zijn slag. Er liggen inmiddels vergelijkbare aangiftes tegen hem in onder meer Zoetermeer, Amersfoort, Houten en Hilversum. In totaal wordt hij gelinkt aan meer dan 10 misdrijven. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: Dante.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%. Dat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De gemeente Roermond heeft de ontslagprocedure gestart voor 4 ambtenaren en heeft 5 ingehuurde krachten weggestuurd vanwege fraude met parkeerkaarten. Een technisch mankement bij parkeergarage Kazerneplein maakt het mogelijk om met 1 kaartje onbeperkt gratis uit te rijden. In 7 maanden tijd maakten ruim 1100 automobilisten misbruik van deze fout, onder wie 17 gemeentemedewerkers. De gemeente liep hierdoor ruim 1 ton aan inkomsten mis. De betrokkenen hebben een naheffing gekregen. De ontslagen zijn aangezegd omdat de gemeente het misbruik ziet als een ernstige schending van de integriteit. De bezorging van een tweedehands tuinhuisje in Raamsdonksveer is gisteravond uitgelopen op een flinke operatie voor de brandweer. De verkoper had het huisje voor €150 verkocht en zou het zelf met een kraan afleveren aan de Wolvendonk. Tijdens het takelen viel de stroom van de kraan echter volledig uit, waardoor het bouwwerk halverwege de lucht bleef hangen. Omdat de situatie gevaarlijk was, rukten 3 brandweerwagens uit. Pas na een uur wisten de hulpdiensten het houten tuinhuisje weer gecontroleerd en veilig op de grond te krijgen. En de politie is dringend op zoek naar een man die begin dit jaar voor €2000 aan dure cosmetica heeft gestolen uit een kruidvatfiliaal in Eindhoven. In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht zijn vanavond beelden te zien van de dief die vlak voor sluitingstijd zijn winkelmandje volladen met lippenstiften en andere merkproducten. De man slaat vermoedelijk landelijk zijn slag. Er liggen inmiddels vergelijkbare aangiftes tegen hem in onder meer Zoetermeer, Amersfoort, Houten en Hilversum. In totaal wordt hij gelinkt aan meer dan 10 misdrijven. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
14: Goedemiddag en welkom op je dinsdagmiddag. Sam Fender en Olivia Dean hoor je zo. Rain Me In.

misschien ben je wel een groot fan van deze man, Sam Fender. Dan ken je deze plaat al een tijdje. Ook in de versie van Sam Fender zelf. Hij deed hem live in Wembley in het stadion. En daar was ineens Olivia Dean. Die zong mee op de track van Sam Fender. En dat vonden fans zo mooi dat ze toen maar die live versie hebben uitgebracht. En later wordt achter, weet je wat? We nemen het samen gewoon helemaal opnieuw op in de studio. Waarvan akte? Want het is een grote hit op dit moment. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Michael Jackson in Don't Stop Till You Get Enough. Hoorde je tijdens de lunch van Radio BNT. Welkom, het is je dinsdagmiddag. Duncan hier met Marco Borsato zometeen. Je hoeft niet naar huis vannacht. En eerst Nio op Radio BNT. Closer.

Miley Cyrus, Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. En welkom bij Zaten Hoorde Je Ook. Je hoeft niet naar huis vannacht. Dit is BNT. Goedemiddag, je dinsdagmiddag. Wat kun je vandaag eigenlijk allemaal verwachten? Nou, het Openbaar Ministerie komt met de strafeisen tegen 13 verdachten in het hoger beroep van het liquidatieproces in Marengo. De eis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi die volgt later pas. In eerste aanleg eiste het OM 6 keer levenslang. De rechtbank legde die uiteindelijk 3 keer op aan Taghi en 2 medeverdachten. Vandaag moeten bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens een dag hun huis uit. In hun buurt wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. En ja, dan mogen ze niet thuis zijn. En bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal die geeft om 2:30 deze middag samen met een van zijn spelers een persconferentie. En daarin kijken ze onder meer vooruit op de oefenwedstrijd. Ja, het is die uitzaaiwedstrijd richting het WK. Die is morgen tegen Algerije. En dan gaan we langzaam op naar het WK-voetbal. Heb je er al zin in? 14 juni, de eerste wedstrijd. Nog minder dan 2 weken. Dan gaan we los tegen Japan, was het toch? Om 10:00 s'avonds. Iets om naar uit te kijken. Ook iets om naar uit te kijken is de hit van Kian de Croo, I'll Be Waiting. Hoor je na, ABBA.

0: is een artiest die heel goed doorheeft dat je online ook relevant moet zijn. Dat je een dansje of zo moet voorzien bij je TikTok-plaat. Dat deed Gian de Kroon bij I'll Be Waiting. Ging hij namelijk random om het terras willekeurig bij mensen staan en ineens zingen met een heel koor bij zich. Dus moet je voorstellen, je bent lekker romantisch met je meisje of je man aan het uit eten. En ineens staat er Gian de Kroon te zingen. Dan denk je toch ook even, hoepelop joh. Nee, ik vind dat maar friet. Of iets dergelijks. Wel een mooi liedje. Gian de Kroon, I'll Be Waiting op BNT. Onderweg richting een rijtje van vier. Zometeen Santana en ook Afrojack is onderweg. Eens even kijken naar het weer van vandaag. Enkele regen of onweer.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de Maastrichtse gemeenteraad is grote onrust ontstaan over de vermoedelijke opgraving van de legendarische musketier D'Artagnan in Wolder. Nou, nu blijkt, is het skelet begin maart door gepensioneerd archeoloog Wim Dijkman zo onzorgvuldig blootgelegd dat 80% van het botmateriaal ernstig is verstoord. Dat meldt L1 vandaag. Hierdoor is DNA-identificatie nagenoeg onmogelijk geworden. De oppositie eist nu opheldering van CDA-wethouder Frans Bastiaans. Hij wist formeel al op 2 maart van de misstanden, maar de gemeente greep pas 11 dagen later echt in. Ook de persoonlijke politieke band tussen de wethouder en Dijkman ligt nu onder een vergrootglas. Bij een omvangrijke politieactie in Tilburg en Oosterwijk is een groot regionaal dealernetwerk opgerold. De politie maakte vandaag bekend dat 200 agenten 2 weken geleden tegelijkertijd 14 panden hebben bestormd. Hierbij zijn 9 jonge mannen tussen de 20 en 25 jaar oud gearresteerd, van wie er nog 7 altijd vastzitten. Tijdens de doorzoekingen stuitte de recherche op grote hoeveelheden contant geld, tientallen telefoons en een grote partij voorverpakte straatdrugs. Er zijn daarnaast meerdere voertuigen en administraties in beslag genomen voor verder onderzoek. En het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd vanwege de stevige regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincies trekken. Volgens Weerplaza kan er lokaal in zeer korte tijd veel

neerslag vallen, mogelijk gepaard met hagel en windstoten. Rijkswaterstaat roept automobilisten op alert te zijn en de radar in de gaten te houden, aangezien de buien voor gevaarlijke situaties en wateroverlast tijdens de avondspits kunnen zorgen. De rest van de week blijft het wisselvallig en koel. Pas na het weekend keert het drogere en warmere weer terug. En tot zover het regionieuws op

Radio BNT met Phoenix Jane en Ray Dalton. Called It Love op de radio. En Bee Gees' Night Fever hoorde je ook in dit rijtje van vier. Met Afrojack, Sia, David Guetta en ook Santana. Smooth kwam voorbij. Straks een nieuw rijtje van vier op Radio BNT. Deze dinsdag, het is 2 juni, je lunch in optima forma met Michael Bublé zometeen. It's a beautiful day en de beste sport om te doen. De meest effectieve en gezondste sport. Ik vertel het je zometeen wat dat is naar Room 5, Make Love.

Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Richting de zomer van 2026. Is je wasbochtje al daar of is de summer body nog steeds niet bezorgd door PostNL? Moet je daar langzaam toch nog even aan beginnen? Let dan op. Dit is een dikke tip voor welke sport dan handig voor je gaat zijn richting de zomer om toch nog een beetje in shape te komen. Er zijn namelijk in een Deens onderzoek 8000 volwassenen over een periode van 25 jaar gevolgd. Onderverdeeld in 8 sportvoorkeuren. En de onderzoekers berekenden hoeveel jaren extra levensverwachting je hebt ten opzichte van een sedentaire leefstijl, oftewel als je op je luie reet blijft zitten. Op 3 komt daar voetbal uit. 4,7 jaar geassocieerde winst in levensverwachting. Badminton 6,2 jaar. En let op, tennis 9,7 jaar. Ik weet niet wat je gaat doen, maar ik ga een racket kopen en ga tennissen. Dus ik ga helemaal gezond worden en ga dan voor de sport tennis. Sterker nog, ik ga vanavond nog door de McDrive met mijn racket. Het is 10 Sharp nu op BNT. And you.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18+ speelbewust. 18+ speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: En ben jij de volgende postcodeloterijwinnaar?
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Leergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Duncan Fresh. Hey, goedemiddag, de lunch van BNT. En heb je de nieuwe versie van Insomnia al gehoord van Faithless? Die hoor je zo.
13: Radio BNT.

De nieuwe versie van Insomnia door Bebe Rexha. En Fabulous New Religion hoor je op Radio BNT. Kien daarvoor in Somewhere Only We Know. Het is BNT, het is je dinsdagmiddag. En de lunch achter de kiezen. Of heb je nog even die lunch te goed? Heb je een flinke ochtend achter de rug? Dit is BNT om je werkdag iets te verlichten met de beste hits en classics. Ze zetten Arnhem op hun kop. Met het Gelgedome en de optredens die ze daar momenteel doen. Suzanne Freek hoor je zometeen. Slapeloosheid naar Wang Chung, Dance All Days.

jaar is 1982. Het deed helemaal niks, deze plaat. Echt helemaal niks. Pas 5 jaar later, toen de producer van de track dacht... ik ga hem opnieuw uitbrengen, ik ga hem iets oppoetsen. En toen werd het wel een hit voor Steve Winwood en Valerie. Zijn ode aan Valerie Carter was destijds een talentvolle Amerikaanse singer-songwriter. Maar had ook te maken met drugsverslaving. En dus dacht Steve, ik ga haar terugwinnen. Ik ga haar op het rechte pad krijgen met deze track. Steve Winwood, Valerie op Radio BMT. Hier hoor je de beste hits en classics de hele dag door via DHB Plus of online. Je volgt ons via radiobnt.nl. Heb ik zo meteen Crazy Town voor je. Ken je die nog uit 2001? Butterfly is onderweg en Miss Dua Lipa hoor je zo meteen. Hallucinate op Radio BNT. Eerst Meghan Trainor, Lips Are Moving.

0: Dualipa, Hallucinate op BNT, Crazy Town ervoor en Butterfly. We vliegen zo meteen als Butterfly het rijtje van vier in met Whitney Houston en Kriskos Amsterdam is onderweg. Tot zometeen eerst even kijken naar het weer. Vanochtend geruime tijd droog geweest, hè, met de bewolkingen en opklaringen. Maar vooral vanmiddag enkele regen- en onweersbuien over Limburg en Brabant. Tijdens droge periode en opklaringen is het 22 tot 24 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de Maastrichtse gemeenteraad is grote onrust ontstaan over de vermoedelijke opgraving van de legendarische musketier D'Artagnan in Wolder. Nou, nu blijkt, is het skelet begin maart door gepensioneerd archeoloog Wim Dijkman zo onzorgvuldig blootgelegd dat 80% van het botmateriaal ernstig is verstoord. Dat meldt L1 vandaag. Hierdoor is DNA-identificatie nagenoeg onmogelijk geworden. De oppositie eist nu opheldering van CDA-wethouder Frans Bastiaans. Hij wist formeel al op 2 maart van de misstanden, maar de gemeente greep pas 11 dagen later echt in. Ook de persoonlijke politieke band tussen de wethouder en Dijkman ligt nu onder een vergrootglas. Bij een omvangrijke politie

De actie in Tilburg en Oosterwijk is een groot regionaal dealernetwerk opgerold. De politie maakte vandaag bekend dat 200 agenten 2 weken geleden tegelijkertijd 14 panden hebben bestormd. Hierbij zijn 9 jonge mannen tussen de 20 en 25 jaar oud gearresteerd, van wie er nog 7 altijd vastzitten. Tijdens de doorzoekingen stuitte de recherche op grote hoeveelheden contant geld, tientallen telefoons en een grote partij voorverpakte straatdrugs. Er zijn daarnaast meerdere voertuigen en administraties in beslag genomen voor verder onderzoek. En het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd vanwege de stevige regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincies trekken. Volgens Weerplaza kan er lokaal in zeer korte tijd veel neerslag vallen, mogelijk gepaard met hagel- en windstoten. Rijkswaterstaat roept automobilisten op alert te zijn en de radar in de gaten te houden, aangezien de buien voor gevaarlijke situaties en wateroverlast tijdens de avondspits kunnen zorgen. De rest van de week blijft het wisselvallig en koel. Pas na het weekend keert het drogere en warmere weer terug. En tot zover het regionieuws op Radio B.

is heerlijk aan het rentenieren en alles behalve aan het optreden. Deze dame, Adele, Set Fire to the Rain, hoorde je als laatste in het rijtje van vier. Ze zit lekker in Londen en als ze niet in Londen is, is ze wel in haar villa in Beverly Hills. Lekker aan het genieten van haar rust en tijd doorbrengen met haar gezin en partner, Rich Paul. Nou, Rich zal die ook zeker zijn. En deze zomer zal ze ongetwijfeld ook alweer te vinden zijn in Italië. Mocht je daar zijn en je bent in de buurt van Portofino en de eilanden zoals Capri, dan heb je een grote kans dat je Adele ziet, want zij houdt ervan, van het Italiaanse Dolce Vita. Adele hoorde je als laatste in het rijtje van vier. Met Nelly Furtado, ook Chris Cross Amsterdam en Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody kwam voorbij. Dit is BNT met zometeen Brandy en Monica. The Boy Is Mine is onderweg uit de 90s. En hier zul je Lil Nas X op de radio. That's What I Want.

0: Mine. Brandy en Monica, The Boy Is Mine, dit is BNT.
1: De vertaalvraag.
0: En een nieuwe opgave in de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest aan de hand van jouw hulp. Bij deze opgave, jongens, jongens, jongens, ik ben op zoek naar een leuke tijd. Jongens, jongens, jongens, maak je klaar voor mijn liefde. Dat was hem al, de opgave. Ik zoek hierbij titel en artiest. Denk je twee?

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel, nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
15: Radio BNT met deze opgave in de vertaalvraag. Jongens, jongens, jongens, ik ben op zoek naar een leuke tijd. Jongens, jongens, jongens, maak je klaar voor mijn liefde. Hallo Iris, dankjewel voor je appje via radiobnt.nl.
1: Duncan Fresh.
15: Want het bleek ook het goede antwoord te zijn wat je stuurde. Het ging inderdaad over Sabrina met Boys. Nu in de vertaalvraag.

Shakira en Zoo, dat impliceert dat ze heel goed zou zijn met dieren. Nou, niet per se. Het was in 2012. Shakira was op vakantie in Zuid-Afrika. Ze liep langs de kust bij Kaapstad en zag daar ineens een groep wilde zeeleeuwen en zeehonden op de rotsen liggen. Ja, en dan ga je dichterbij staan natuurlijk. We hebben het over het jaar 2012, dus misschien ken je nog wel de BlackBerry die je bij je had. En Shakira ging daar heel dichtbij staan bij die zeeleeuwen en zeehonden, pakte de BlackBerry en toen ging het bijna fout. Want zo'n zeeleeuw die sprong op, brullend het water uit, richting Shakira. En die schrok helemaal, die verstijfde helemaal. Gelukkig was haar broer bij zich, Tony. En Tony redde Shakira van de aanval van de zeeleeuw. Die trok haar weg, ze viel op de grond, hield er een paar schrammen aan over. Maar dat was het dan ook. Wat blijkt nou, de zeeleeuw dacht toen de BlackBerry tevoorschijn kwam, hey, dat is een lekker visje. Maar dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Het was gewoon de telefoon van Shakira. Nou goed, met dieren is ze niet. Wel met muziek. Zoo van Shakira hoorde je op Radio BNT. Had die zeeleeuw bijna een lekkere lunch gehad. En die lunch die er bijna op zit, tenminste, dat neem ik aan, zoiets na tweeën. Lunch achter de kiezen en het vervolg van de middag is hier. Dit is BNT met Akda en de Munich zometeen. En eerst Salvation.

0: stiekem de beste plaat uit de jaren 80? Of is dat te veel eer voor George Michael? Careless Whisper hoorde je op Radio BNT. Daarvoor ook naar de Munich. Morgen wordt fantastisch in Solvation. Reset Your Brain kwam voorbij op BNT. Het is je dinsdag. Vanochtend misschien wat vertraging gehad op de A58. Dat stond er flink vast, hè, vanochtend op de snelweg tussen Eindhoven en Tilburg. In de richting van Eindhoven moesten weggebruikers rekening houden met 50 minuten vertraging. Om 7:50 liep die vertraging nog verder op. Beide rijstroken zijn door het ongeluk afgesloten geweest ter hoogte van Moergestel. Verkeer werd geadviseerd om te rijden. Rond 7:45 meldde Rijkswaterstaat dat 1 rijstrook weer open was. Vertraging nam toen af naar 30 minuten, maar je stond wel even vast vanochtend op die A58. Richting een nieuwe avondspits is dit Radio BNT. En mocht je straks weer ergens vaststaan, dan is het goede nieuws dat je Roger Schepers op de radio hoort. De middagshow komt er vanzelf aan. We werken richting het einde van de middag. Dat doen we samen, Duncan hier, met Sheryl Crow zometeen. Fight for this love na Sam Hunt. Dit is Take Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

0: Het zusje van Spitz Cole, Cheryl Cole en Fight for This Love. Hoor je op Radio BNT met zometeen een nieuw rijtje van 4. Stars on 45 is onderweg. En de zomerhit van een aantal jaar terug. Vorig jaar toch? En een port in Move. Ja, je hoort hem zo meteen nog een keer om je gedachten naar de zomer weer even op te halen. Dat zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Het is regenachtig inmiddels. Onweersbuien zelfs mogelijk over Limburg en Brabant deze middag. Deze droge periode. En af en toe zonneschijn is het nog 22 tot 24 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In de Maastrichtse gemeenteraad is grote onrust ontstaan over de vermoedelijke opgraving van de legendarische musketier D'Artagnan in Wolder. Nou, nu blijkt, is het skelet begin maart door gepensioneerd

Archeoloog Wim Dijkman zo onzorgvuldig blootgelegd dat 80% van het botmateriaal ernstig is verstoord. Dat meldt L1 vandaag. Hierdoor is DNA-identificatie nagenoeg onmogelijk geworden. De oppositie eist nu opheldering van CDA-wethouder Frans Bastiaans. Hij wist formeel al op 2 maart van de misstanden, maar de gemeente greep pas 11 dagen later echt in. Ook de persoonlijke politieke band tussen de wethouder en Dijkman ligt nu onder een vergrootglas. Bij een omvangrijke politieactie in Tilburg en Oosterwijk is een groot regionaal dealernetwerk opgerold. De politie maakte vandaag bekend dat 200 agenten 2 weken geleden tegelijkertijd 14 panden hebben bestormd. Hierbij zijn 9 jonge mannen tussen de 20 en 25 jaar oud gearresteerd, van wie er nog 7 altijd vastzitten. Tijdens de doorzoekingen stuitte de recherche op grote hoeveelheden contant geld, tientallen telefoons en een grote partij voorverpakte straatdrugs. Er zijn daarnaast meerdere voertuigen en administraties in beslag genomen voor verder onderzoek. En het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd vanwege de stevige regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden over de provincies trekken. Volgens Weerplaza kan er lokaal in zeer korte tijd veel neerslag vallen, mogelijk gepaard met hagel- en windstoten. Rijkswaterstaat roept automobilisten op alert te zijn en de radar in de gaten te houden, aangezien de buien voor gevaarlijke situaties en wateroverlast tijdens de avondspits kunnen zorgen. De rest van de week blijft het wisselvallig en koel. Pas na het weekend keert het drogere en warmere weer terug. En tot zover het regionieuws op Radio B.

De Zeros was een beetje de dance-tijd van Madonna, hè? Met een dance-album en onder andere deze track, Hung Up. En dat heeft ze nu ook weer te pakken, die smaak. Want ze heeft een nieuwe dance-track uit met Sabrina Carpenter. Die heb je ook gehoord op Radio BNT, Bring Your Love. En er komt een heel album aan met alleen maar dance-muziek van Madonna. Ja, wie dacht dat ze gewoon achter het geranium zat, heeft het helemaal mis. Madonna als laatste in het rijtje van vier, Davina Michelle daarvoor, Stars on 45 en ook Adam Port met Move Hold Here. Radio BNT. Dat is de zender die je tot deze dinsdag heen helpt, waar je zometeen ook een nieuwe ronde van The Takeover hoort. Hoe je daar aan mee kunt doen, vertel ik je zometeen naar Simply Red Fairground. En dit is Nia, Some Say.

0: Radio BNT Takeover.
1: Ben je er klaar voor? Zometeen ga ik de radio weer weggeven. In handen van jou komt de radio te liggen. En jij hebt het voor het zeggen, zometeen de BNT Takeover. Wat zou je willen horen en waar heb je zin in op deze dinsdagmiddag?
2: Radio BNT.
1: Waar gaat je werkdag nog net iets sneller van lopen? Ik hoor het graag via radiobnt.nl. Wat kan ik voor je draaien zometeen in de Takeover? Let me know. Draai ik het zometeen naar Bruno Mars, Black Eyed Peas en Loreen. Dit is Euphoria.

0: BNT. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki... is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging... of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land... Suzuki. Serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo. Nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld. 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs. 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je...

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh. Zometeen ben jij de baas van dit radiostation. De takeover komt eraan en jij bepaalt wat ik moet gaan draaien. Radio BNT, waar muziek je. Dat zometeen naar Black Eyed Peas.

0: Yours, I Just Mind, Black Eyed Peas en Don't Lie. Heb jij al je favoriete plaat aangevraagd? En echte Don't Lie ook, hè?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Als je dat nog niet hebt gedaan, geen probleem, want we gaan er nu pas aan beginnen. De Radio BNT Takeover gaat nu van start. De komende 20 minuten is de radio voor jou en mag je aanvragen waar je zin in hebt. En wat is dat dan? Waar heb je zin in? Laat het me maar weten via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje. En laat me vooral weten waar je zin in hebt, wat ik voor je kan draaien. Thijs meldde zich al, die zit doelloos op Funda te scrollen. En hoorde mijn oproep en dacht aan Owen Paul, My Favorite Waste of Time.
2: Come on!

0: Zou je tegen me liggen? Zou je tegen me liggen, schat? Zou je dat echt doen? Charles en Eddie, Would I Lie to You? Het was het verzoek van Mats. Die vroeg daarom in de takeover van vandaag. Niels stond daarvoor met Miss Montreal en Who. En Owen Paul was dan weer voor Thijs. My favorite waste of time. Dit is BNT, goedemiddag. Je zit midden in de takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. En dat vragen kun je doen via radiobnt.nl. Waar heb je zin in? Laat het mij maar weten via dus de site radiobnt.nl. Kwam al een berichtje binnen van Indy. Ze is geslaagd voor haar examen op werk. Welk examen dat dan is, dat weet ik niet. Maar ze vraagt om Rihanna Diamonds bij deze op Radio BNT.
1: Radio BNT. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Voor Indy in de Takeover, ze vroeg om Rihanna in Diamonds. Jij kunt ook een plaat aanvragen. Dat doe je via radiobnt.nl. Bram kwam met alleen de tekst. Sister / We Are Family. Ja, meer tekst heb ik ook niet nodig.

0: Bram jongen, wat een lekkere plaat. Lekkere classics, Sister Sledge in We Are Family. Radio BNT. Dank voor de aanvragen via radiobnt.nl. Dit was hem weer, 20 minuten lang. De takeover van vandaag. Morgen rond 10 over 3 weer een nieuwe ronde. En jouw kans op je favoriete track op Radio BNT. Als troost zometeen een rijtje van 4. ABBA is onderweg en John Newman, Love Me Again, ga je horen. Dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer voor vandaag. Het kan wat onstuimig zijn, hè? Zelfs regen of onweersbuien mogelijk vandaag. Is het droog en schijnt de zon, dan is het zo'n 24 graden maximaal. Morgen overdag wisselen het bewolkt, stapelwolken en opklaringen. Er komt meer wind dan vandaag. Het is iets koeler, 21 à 22 graden. En ook weer buien over Limburg en Brabant morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een ernstig verkeersongeval op de Tuinbouwweg in Made is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door nog onbekende oorzaak geschept door een personenauto. Hoewel er massaal hulpdiensten uitrukten en een traumahelikopter landde om medische bijstand te verlenen, overleed de fietser ter plekke aan de verwondingen. De politie heeft de automobilist aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het ongeval vond plaats op nagenoeg hetzelfde punt waar in april ook al een fietser dodelijk werd aangereden door een auto. De politie is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van een eigen medewerker bij de zware vechtpartijen in Meersen in de nacht van 13 op 14 mei. Dat meldt Heuveland vandaag. Het gaat om een politiemedewerker die op dat moment in zijn vrije tijd was. Tijdens die bewuste nacht heerste er een grimmige sfeer in het centrum en braken er op verschillende locaties, waaronder in een feesttent, gevechten uit. De politie bekijkt onder meer heftige video's die op sociale media rondgaan. Het onderzoek naar de agent en andere betrokkenen wordt geleid door een speciaal interne afdeling. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de rechtbank Limburg heeft vandaag het faillissement uitgesproken over 4 bedrijven in de regio, waardoor zeker 17 mensen hun baan verliezen. De hardste klap valt bij bouwbedrijf Dome Beek uit Sittard, waar 9 medewerkers op de loonlijst stonden. Ook voor Ewien Bouw en Verduurzaming uit Herkenbosch, Steins Infratechniek uit Eichelshoven en Beaujean Logistiek uit Hoensbroek is het doek gevallen. Gisteren werd daarnaast al bekend dat tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen failliet is. De vestigingen van hetzelfde moederbedrijf in Maastricht en Sittard vallen hier buiten en blijven volgens nog open. En tot zover het regionieuws op Radio B.

die zender says, yeah, not that kind of girl. Als laatste in het rijtje van vier met ook Damiano David, Talk to Me, Abba Horia, Dancing Queen en John Newman, Love Me Again. Het is BNT, 2 juni. We kijken langzaam toch wel een beetje uit naar de zomer, toch? De temperaturen beginnen nu weer een beetje te dalen na die warme dagen. Maar we hopen toch wel dat die weer gaan aantrekken richting, hè, het aantrekken zelfs van de zwembroek op het strand ergens. Misschien wel in Albanië. Dat ontwikkelt zich momenteel razendsnel van een relatief onbekende bestemming tot een volwaardige zonvakantie voor een breed publiek. Opvallend is ook dit jaar weer Turkije. Het is de grote vroegboekfavoriet bij gezinnen. En vakantieparken in Nederland. Het schijnt helemaal vol te zitten, hè, dit jaar. Je kunt niet meer zomaar op de Bonnefoy ergens een camping op, want dat lijkt dan helemaal vol te zitten. Dus dat is geen optie. Het is de goedkope en dichtbij je optie voor dit jaar. Radio BNT onderweg richting die zomervakantie met de beats van Pet Shop Boys. Uit de 90's zometeen Go West. Na TikTok dansje van Jason Derulo. Dit is

Two Boys and Go West, Jason Derulo daarvoor in Savage Love. Dit is BNT, je dinsdagmiddag wordt fijner. Dat beloof ik, want zometeen na vieren hoor je Rosé Schepers op BNT. Summer, 12 to 12, en dan Katrina and the Waves hoor je zometeen na vieren in de middagshow.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel en windstoten verwacht. Bij gebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A59 vooral. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: Ah, de weergoden zijn ons goed gezind, vrienden. Als je deze plaat draait aan het begin van de middagshow, terwijl het met bakstenen uit de hemel valt. Ik heb eens ooit iemand horen zeggen, de regen valt met bakstenen naar beneden. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, 1985, 6 over 4. Hey, goedemiddag, 2 juni 2026. Middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En zon en wolken wisselen elkaar af. Nou, we hebben een paar pestpokkenpleuris, pestbuien naar beneden zien komen vanmiddag. Goedemorgen. Jongen. Ik zat op een plek te werken voordat ik naar de studio kwam. En daar is zo'n koepel boven in het dak. Nou, je hoort dat op die koepel naar beneden kledderen. Dat wil je helemaal niet weten, joh. Dat was echt ongelooflijk. Op dit moment is het even droog. Maar goed, er kan nog van alles komen. Tussen 19 en 23 graden morgen ook, hoorden we zojuist tijdens het weer. Dus eens even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, in ieder geval hoor je hem maximaal genieten. Lekker lang luisteren, plaats straks om 4:30. Althans, als je een leuke doorgeeft. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Een hele lange lijst met heel veel lange liedjes. En als je zelf een idee hebt waarvan je denkt, nou, staat niet in die lijst, vind ik niet, maar vind ik wel leuk om te horen in een lange uitvoering, kom maar door via Facebook, Instagram, @radiobnt of radiobnt.nl. Laat het ons maar even weten hoe je erover denkt, hè. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Jongen. Ja, vrienden, we zitten nog steeds niet in de zomer. Het is nog altijd lente waar we mee bezig zijn. Dus het is heel logisch, want in mei legt elk vogeltje een ei. Maar in juni, ja, wat rijmt er dan op juni? Wat moet dat worden? Nou, laat het maar zijn, laat het maar gaan. Het is helemaal prima. Laat je in ieder geval niet klein krijgen door het weer. Heb jij dat je je humeur laat bepalen door het weer? Ik heb dat nooit gehad. Ik ken mensen die zijn super chagrijnig op het moment dat het gaat regenen of koud is. Ik heb daar totaal geen last van. Ik laat mij nooit eigenlijk eronder krijgen door het weer. Weet je, het weer, dat hoort erbij, maar je moet er toch met z'n allen zelf iets van maken, toch?
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Ik word er in ieder geval niet somber door.

Maar ik snap eigenlijk als je deze plaat hoort dat je denkt... ja, wacht even, hoe zit dit nou allemaal? Ik hoor zoveel liedjes door elkaar, bij elkaar. Het is één bij elkaar geraapt zootje. Waar hebben we het eigenlijk over? Over welke plaat praten we eigenlijk? Ik snap de verwarring, dus ik ga je helpen. Wat je hoorde was Deep Down, dat is de titel van de plaat. En hij werd uitgevoerd door A-Lock, door Never, door Ella Eyre. En Never Doll deed daar dan aan mee. En Kenny Dope staat er ook bij genoemd. Nou ja, wat je hoorde was een mashup tussen Kenny Dope en The Bucketheads met The Bomb, grote hit in de jaren 90. Gypsy Woman, la-da-di, la-da-da van Crystal Waters. Ook dat is een grote hit uit de jaren 90, een nummer 1 hit. En dan kan ik je ook nog vertellen, om het nog wat lastiger te maken, Kenny Dope presents The Bucketheads en The Bomb, zo heet het origineel dan zeg maar uit de jaren 90. Het origineel daarvan was weer Street Player van Chicago. Ben je er nog? Hallo? Ja, dat is zoals het is. En zo worden liedjes bij elkaar geraapt. En heb je weer een dikke vette hit. Het was een dikke vette danshit van nog niet zo heel lang geleden. Leuk om even terug te horen hier op Radio BNT. En wat je verder hoorde was Could I Have This Kiss Forever, Whitney Houston en Enrique Iglesias in een andere zomerse uitvoering. En wat je ook nog hoorde was 12 to 12 van Somber. En daarmee werd het dan 9 voor half 5 en is de middagshow een feit. Hallo! In de auto misschien onderweg naar huis met zon op je bolletje. Of misschien als je op de andere plek zit in het zuiden van Nederland. Dan zou het zomaar een klein beetje kunnen regenen. De actuele verkeerssituatie krijg je straks van Erik Evengroen via de ANWB. Hij zit in Den Haag. En dit is een beetje het weer waar we het even mee moeten doen. Maar ik zei eerder aan het begin van de show al. We zitten nog

allemaal best nog wel verklaarbaar. Het is nog geen zomer, hè? Dus dan weet je dat in ieder geval. Het is dinsdag, de tweede dag van de week. En onderweg naar de woensdag, zou je denken. Ja, dat is ook zo. Morgen vindt namelijk in Stadion de Geuzelt in Maastricht de presentatie plaats. De première, moet ik zeggen, van De Bokkenrijders. En dat is een stuk dat geregisseerd wordt door Servé Hermans. Hij is regisseur van onder andere toneelgroep Maastricht. Hij was ook verantwoordelijk voor Zondag in het Zuiden, dagboek van een herdershond, Geluk van Limburg. En ook van De Hoognis op Pinkpop, die plaats gaat vinden op de Pinkpop Zondag van 2:50 tot 3:50 op de Noordstage. En in het stadion is dat morgen natuurlijk ook in de open lucht. Dus als je er naartoe gaat en tickets hebt, neem winterkleding mee. Althans, in ieder geval een regenjas, een poncho of zo. Want ja, het blijft natuurlijk wel even wisselvallig. Dat is wel waar we rekening mee moeten houden. Ik heb straks nog meer theaternieuws, want er zijn ook openluchttheaters in Limburg. Hè. Tegelen bijvoorbeeld is er eentje. Bij Valkenburg ook. En daar hebben we het straks heel eventjes over. Dus ik probeer op allerlei mogelijke manieren toch een klein beetje op de hoogte te houden van hetgeen in ons kikkerlandje speelt op dit moment.

0: ACJ en Domino. Het valt als een kaartenhuis achter elkaar in elkaar. Als iets begint te vallen, dan valt de rest ook. Dus dan moet je even rekening mee houden dat dat kan gebeuren. Sinds een dag of twee is het juni, vrienden. Het is 2 juni vandaag om precies te zijn. Wel een beetje raar. 32 jaar. Doe maar, hoorde je daarvoor uit 1981. Radio BNT is waar u naar luistert. Vroeger bestond dit radiostation nog niet. Maar sinds 1 september 2025 is Radio BNT een feit. In heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Zo, 4:55. Kijk eens eventjes naar het weer. Het is op dit moment weer een klein beetje droog. Maar er kunnen nog buien over het land nederdalen. Het was een beetje fris vandaag. Maar ook wel zonnig, maar vooral ook regenachtig. Want er vielen buien. We hebben eigenlijk van alles een klein beetje gehad. De hete temperatuur die hier is een beetje naar beneden aan het gaan. Dus wel nog klef en benauwd vaak. En vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 11, 12. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan wolken en zon die elkaar afwisselen en kans op regen. Regenbuien, het wordt van 19 tot 23 graden en dat door elkaar.
1: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: Bij een ernstig verkeersongeval op de Tuinbouwweg in Made is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door nog onbekende oorzaak geschept door een personenauto. Hoewel er massaal hulpdiensten uitrukten en een traumahelikopter landde om medische bijstand te verlenen, overleed de fietser ter plekke aan de verwondingen. De politie heeft de automobilist aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het ongeval vond plaats op nagenoeg hetzelfde punt waar in april ook al een fietser dodelijk werd aangereden door een auto. De politie is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van een eigen medewerker bij de zware vechtpartijen in Meersen in de nacht van 13 op 14 mei. Dat meldt Heuvelland vandaag. Het gaat om een politiemedewerker die op dat moment in zijn vrije tijd was. Tijdens die bewuste nacht heerste er een grimmige sfeer in het centrum en braken er op verschillende locaties, waaronder in een feesttent, gevechten uit. De politie bekijkt onder meer heftige video's die op sociale media rondgaan. Het onderzoek naar de agent en andere betrokkenen wordt geleid door een speciaal interne afdeling. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de rechtbank Limburg heeft vandaag het faillissement uitgesproken over 4 bedrijven in de regio, waardoor zeker 17 mensen hun baan verliezen. De hardste klap valt bij bouwbedrijf Dome Beek uit Sittard, waar 9 medewerkers op de loonlijst stonden. Ook voor Ewien Bouw en Verduurzaming uit Herkenbos, Stijns Infratechniek uit Eichelshoven en Beaujean Logistiek uit Hoensbroek is het doek gevallen. Gisteren werd daarnaast al bekend dat tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen failliet is. De vestigingen van hetzelfde moederbedrijf in Maastricht en Sittard vallen hier buiten en blijven volgens nog open. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A59 vooral. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Drunenwest staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht. Er staat daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek. Je raakt ons
4: Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Dead or Alive, you spin me around like a record.
4: Maximaal.

0: Rico stuurt een berichtje naar radio.bnt.nl en zegt... ik zou heel graag de lange uitvoering willen horen van You Spin Me Around Like a Record van Dead or Alive. Nou, bij deze, Rico, voor jou. 1985, er is één album uitgekomen, debuutalbum, het heette Earthquake. Dat behelst een aantal liedjes, maar Hard Goes Bang, Into Deep. Die opvolger van You Spin Me Around ook alweer. Lover Come Back To Me natuurlijk. Dat werd niet zo'n grote hit ook. Maar eigenlijk maar één echte officiële hit gehad in de hitparade. En eigenlijk wel leuke muziek. 80's Sound. Dankjewel Rico voor de aanvraag en de maximaal genieten. Lekker lang luisteren voor vandaag. Heb je al een idee voor morgen? Kom maar door via radiobnt.nl of gebruik Facebook of Instagram. Check hem even via radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar kun je die lange uitvoeringen allemaal vinden. En als je er niet bij staat wat je zoekt, want dat kan ook gewoon, het hoeft niet een 12 inch te zijn. Hè? Dat kan ook gewoon een plaat zijn die van zichzelf lang is. Vraag hem gewoon aan. Dan hoor je hem morgen terug om 4:30 hier in de middagshow. Want dat is waar je op dit moment naar luistert. Het is Radio BNT trouwens. Als je net de radio aanzet, dan vind ik het fijn dat je ons gevonden hebt. En vertel het tegen iedereen die je tegenkomt vandaag en morgen ook. Hè? Bij de koffieautomaat, bij het ontbijt, in de gym, de tennishal. Of misschien ga je vanavond gewoon wandelen of fietsen een stukje. Met iemand, met maten. Doe het allemaal met maten, vrienden. Dan ben je niet zo alleen. En heb het dan over Radio BNT. Vertel het even. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En daar hoor je onder andere ook Snow en Informer.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow. Waar muziekje
2: Radio BNT. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep on bum bam. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

TikTok, waar blijf je nou? Nou, ik was er toch. Ik ben dan gewoon om 4 uur geweest, joh. Was gewoon lekker op tijd, helemaal niks aan de hond. Tegenwoordig doet Donnie het met iedereen. Hij doet het met Frans Bauer. Hij deed het met Froger, hij deed het met Duits. Hij heeft het niet op zijn Duits gedaan, dat hebben we niet. Met Chantal Jansen, nou goed. Het is in ieder geval leuk wat hij doet, het is grappig. En het scoort ook nog als een tierenlier. Hadden wij het er straks al heel eventjes over theater? Ja, daar hadden wij het inderdaad over. Komende vrijdag in het Openluchttheater in Valkenburg treedt Marcel van Roosmalen op. En dat is inderdaad die droge, wat is het eigenlijk? Comedian. Zijn show heet Ik Moet Niet Klagen. Waarschijnlijk gaat hij de hele avond klagen. En in het kader van de polarisatie... is het misschien gewoon ook wel even leuk. Even een avondje de boel los. Gewoon gezellig genieten. Komende vrijdagavond Openluchttheater Valkenburg als je de buurt bent. Of je bent komend weekend daar in de buurt. En je hebt nog geen tickets, check het even. Openluchttheatervalkenburg.nl, daar vind je alle informatie. Marcel van Roosmalen. Komende vrijdagavond treedt hij daar op. En dat kan niet anders dan gewoon een geweldige show worden. Over een geweldige show gesproken. Dit is de middagshow. Een immens fijn radiofeuilleton bestaande uit 2 episoden. Episode 2, straks na 5 uur. En daarin heb ik jouw hulp er even nodig. Wat wil je horen? Heb je iets waarvan je denkt... Nou, ik zit in de auto onderweg naar huis, naar een lange dag werken, ben ik kapot. Dan kan dat. Laat me even weten wat je wil horen. RadioBNT.nl of gebruik Facebook of Instagram. Helemaal prima. Vrienden, het WK voetbal komt eraan. 11 juni gaat dat officieel beginnen. Nederland speelt de allereerste wedstrijd 3 dagen later op zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd. In Amerika uiteraard het WK voetbal. Nederland-Japan gaat het dan worden. En wat wel leuk is, is dat iedereen al langzamerhand een beetje in de sfeer aan het komen is. Juichjassen worden aangeschaft, oranje shirts, et cetera, et cetera. En natuurlijk WK-kamerjassen. En dat soort zaken. Dus dat is allemaal heel erg leuk. Vrienden van ons die hebben het Hol van de Leeuw in het leven geroepen. Ja, en dat is leuk. Dat is gewoon bij elkaar komen, biertje drinken, bitterballetje eten en voetbal kijken.

Van de Leeuw met de vriendinnen en vriendinnen van de radio. Dan toch maar even de Toto en Hold the Line. Dat is ook eigenlijk het advies dat ik je 24 uur per dag kan meegeven. En daar moet je ook eigenlijk gewoon aan voldoen. Hè? Gewoon lekker blijven luisteren naar de radio. De beste vitamine hoor je hier via radiobnt.nl. En dit was uit de 70s. Toto, Hold the Line. 5 voor 5. Zo dadelijk Erik Evengroen. En zit bij de ANWB in Den Haag. Gaat je de actuele verkeersinfo doorgeven. De nieuwsupdate, boodschappen doen. En terug met La Bomba van King Africa naar 7 Days van Craig David. We'll be right back.

0: Radio BNT.
1: BNT. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files in het zuiden van het land, maar gelukkig weinig bijzonderheden tot nu toe. En dat betekent dat het vooral dagelijkse files zijn die ietsje langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk te maken met het slechte weer. In totaal zo'n 150 kilometer file. Meest oponthoud op de volgende 3 wegen. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam duurt er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Oost tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. Zoals gezegd, hier ook een kwartier vertraging en er staat daar 12 kilometer file. En tenslotte valt op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Limbrecht en Sittard 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Roger Schepers.

Radio BNT. Ah, 2 juni 2026. Even swingen, zeg, in de studio. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Terwijl het met bakken naar beneden valt uit de hemel, horen wij zomerse klank op de radio. Ook dat is Radio BNT. Jouw vitamintjes die je altijd op de radio moet horen. En de hele Limburg en Brabant via radiobnt.nl. Op DHB Plus natuurlijk. Dus je kunt ons waar dan ook ter wereld gewoon lekker ontvangen. Als je ons wil bereiken, waar je liedjes wil aanvragen, dan is dat the place to be. Je moet hier zijn. Dus laat maar weten. Kan via Radio BNT, via Facebook, via Instagram. We hebben het straks nog even over de podcast De Podcast. Ik moet er toch nog even iets over kwijt. En we hebben nog wat theaternieuws wat ik het vorige uur verteld heb. Ga ik gaarne nog even herhalen. Als je dan denkt van, goh, ik heb iets wat ik graag kwijt wil. Wat ik even wil delen met de mensheid. Kan dat uiteraard ook. Laat het tot ons komen. Dan kunnen we dat met de mensheid delen. Hoe simpel is dat? Ik kreeg een appje van Paul zojuist. Die zegt, hey, valt er bij jullie ook nog eens wat te winnen? Nou. Ik tease even dat wij komende week dingen gaan weggeven hier op Radio BNT. Ja, maar wat dan? Dat ga ik dus natuurlijk nog niet vertellen. Daar komen we later op terug. Maar volgende week is weer zo'n leuke actieweek waarin we weer mooie dingen weg gaan geven. Dus spoor je mensen, je vrienden, je kennissen, je ooms, tantes, neven, nichten, buren, weet ik veel wie allemaal aan om Radio BNT op te zetten en te luisteren. Ik hoor je denken, ben je een beetje aan het preken voor eigen parochie? Ja, natuurlijk. We zijn ambassadeurs, maar wees jij dat ook? Wees ambassadeur van Radio BNT en maak alsjeblieft gewoon lekker vette reclame voor ons.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow.

Zo, dat is een beetje een soort van science fiction verhaal wat je hier allemaal hoort. Toeters en bellen in Dirty Diana van Michael Jackson. Staat op het album Bad 1987. Quincy Jones heeft dat geproduceerd, net als het album Thriller trouwens. En als je nu naar de bioscoop gaat naar de film Michael over het leven van Wacko Jacko. Michael wordt daarin gespeeld door zijn eigen neef. Dan zie je dat ook Quincy daar gewoon voorbij komt. Omdat dat natuurlijk een van de grootste producers aller tijden is. Maar heel veel van Michael heeft geproduceerd. Het is echt een hit, die film Michael. Iedereen die gaat er naartoe. In grote getalen. Het heeft al miljoenen opgebracht. Dus op zich is dat natuurlijk wel bijzonder. Onlangs waren de Jacksons in Nederland trouwens. Marlon en Jackie die hebben opgetreden 2 keer. 1 keer in de Doelen in Rotterdam. Vorige week was dat. En dan denk je bij jezelf, ja, de Jacksons komen naar Nederland zo, dat is gaaf. Ja, dat is zeker gaaf, maar ja, wat is er nog van over, hè? Dat is niet alles meer. Dus dat is wel leuk als je daar geweest bent. Misschien heb je het leuk gehad. Laat even wat weten via radiobnt.nl. Is altijd leuk om even iets van je te horen. Won't Fall van Direct draaiden we daarvoor. En die speelde vorig jaar voor de 3 laatste keren een uitverkochte Kuip in Rotterdam. Nou, we toch in Rotterdam zitten plat. Want de Kuip is natuurlijk niet meer voor artiesten en niet meer voor grote shows, zeg maar. Dus zij hebben een beetje de Kuip gesloten. Ze staan dit jaar wel op Pinkpop trouwens, op de Pinkpop zondag 21 juni. Vlak voor de Foo Fighters treden ze op, dus dat is leuk. Deze Nederpop band Direct, die op heel veel festivals natuurlijk al gespeeld hebben. Heel veel zalen, in theaters, in clubs, in stadions. Je kunt het zo gek niet bedenken, een van de beste Nederlandse bands die we hebben, Direct. En je hoorde hun meest recente plaat, die heette Won't Fall. En dan heb je Frans van Soest, oftewel Spikey. Die zat in de jury van de Tribute Battle of the Bands. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Daar kwam Donna's Hot Stuff als winnaars uit de bus. En die treden lekker op. Ik ben er afgelopen vrijdag toeval geweest in Sittard, in het Toon Hermans Theater. Hele vette show. Hele vette dansshow. Helemaal goed. Goede band, goede zangeres. Irma heeft een paar longen waar genoeg geluid uit komt. En als je haar hoort zingen, dan denk je bij jezelf, als je ogen dicht doet, dat je gewoon naar Donna Summer staat te luisteren. Dat is echt niet normaal. Geweldig.

0: binnen via de app. Of Gijs Groenteman ook meekomt. Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Volgens mij is de show van Marcel alleen. Ik mag niet klagen. Ik moet niet klagen. Dat gaat hij natuurlijk toch doen. Maar dat vindt dan plaats lekker in de open lucht in Valkenburg. Daar gaat hij komende vrijdagavond achter de présence geven. Er zijn nog tickets. Dus als je denkt, hey, dat is leuk. Ik wil dat meemaken. Avondje lachen. Om hele droge humor, want het is een comedian. En dat zou je niet zeggen als je hem vaak bezig hoort natuurlijk. Hij heeft natuurlijk ook meerdere podcasts die hij zelf doet. En hij is altijd kritisch als hij geïnterviewd wordt. Maar het is wel erg leuk. Dat is het ding wat zeker is. Marcel van Roosmalen komende vrijdagavond openluchttheater in Valkenburg.
1: De BNT Middagshow. De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Hij ging voor Nederland naar de Eurovision Song Contest even geleden. Claude. Dit is C'est la vie.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Eternity. Nou, weet je wat nou grappig is? Snap featuring Summer. Ja, dat staat op de hoes. Snap featuring Summer. The first, the last, Eternity. Hoorde je op Radio BNT. 5 minuten voor 5:30. Dit is de middagshow met Cella Viva en Claude daarvoor. En dat is een hele goede vriend van Suzanne Freek. Hij kwam ook op de bühne even tijdens hun optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Dat ze hebben afgesloten. Er komt een documentaire van Suzanne Freek. En daar zal hij ook in zitten. En hij is een grote steun voor Suzanne Freek en Sef. En ik zag Suzanne Freek op tv. En ik dacht bij mezelf, zo, je hebt 10 vette Gelderdoomconcerten gedaan. Je staat op Pinkpop. Je bent coach bij de Voice of Holland. Je hebt longkanker. Hoe dan allemaal? Ik vind het klasse. Ik vind het fantastisch. Helemaal goed. Staan op Pinkpop, zei ik al. De Pinkpop vrijdag, 19 juni. Dan staan Suzanne en Freek daar op Megaland in Landgraaf op te treden. En er komt dus op Videoland later deze week een documentaire over het leven van Suzanne en Freek. Ze zijn gevolgd, ook tijdens deze concerten die ze gedaan hebben in het Gelderdoom in Arnhem. En ook de geboorte van Sef. Ja, ik wil niet zeggen dat ze de hele bevalling gefilmd hebben, maar zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Maar ja, goed, je kunt het wel allemaal gaan bekijken. En eigenlijk is dat ook wel een mooi naslagwerk. Want tegenwoordig hoor je de kritieken vaak. En daar ben ik ook wel van. Moet iedereen nou echt een documentaire? Moet je nou echt je hele leven? Is dat nodig? Maar ja, als je dit overkomt, wat Freek nu overkomt, dan denk ik ja. En voor die kleine Sef die er nu is, is toch mooi een naslagwerk. Dat je straks nog eens kunt terugkijken van, hey, hoe was dat ook alweer? En die kleine Sef, die is er nu, die zit op de bank een paar maanden optreden zijn. En dan kan het straks allemaal gewoon nog eens even lekker terugkijken. Hoe vet is dat? Dus Radio BNT, vrienden, smakelijk als je aan tafel zit. Ik heb het maar niet over een barbecue vanavond, denk ik, hè? Nee, laten we dat maar niet aan doen. Back in my world is dit van Ellen.

0: Nou weet ik even niet of er meerdere mensen te horen waren op deze plaat. Of was het alleen Clark? Weet iemand dat? Even luisteren. Hallo, wie bent u?
1: Hi, ik ben alleen Clark en je luistert naar Los tot 6 met Roger Schepers.
0: Oh, wacht even. Oh ja, natuurlijk. Dat heb ik ook nog gedaan. Een programma bij een andere zender met de titel Los tot 6 daarin. Dat was de middagshow toen, tussen 4 en 6. Dat klopt, dat heeft hij ooit ingesproken. Alleen Clark, Back in My World, hoor je op Radio BNT. En eigenlijk is het gewoon hele leuke muziek wat de man maakt. Kijk eens even, dames en heren, wat de klok zegt. De klok zegt dus exact om 5:30. Hoe mooi hebben we het uitgekiend. We kijken even naar het weer. Regen en zon wisselen elkaar af vandaag. Ja, dit is de dag die een beetje fris startte. Vanavond gaan de temperaturen naar beneden. Dan gaat of 10, 11 zal het worden. Morgen tussen de 19 en 23 graden. En dan hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan kans op regen. Zon en wolken wisselen elkaar af.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Bij een ernstig verkeersongeval op de Tuinbouwweg in Made is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door nog onbekende oorzaak geschept door een personenauto. Hoewel er massaal hulpdiensten uitrukten en een traumahelikopter landde om medische bijstand te verlenen, overleed de fietser ter plekke aan de verwondingen. De politie heeft de automobilist aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het ongeval vond plaats op nagenoeg hetzelfde punt waar in april ook al een fietser dodelijk werd aangereden door een auto. De politie is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van een eigen medewerker bij de zware vechtpartijen in Meersen in de nacht van 13 op 14 mei. Dat meldt Heuveland vandaag. Het gaat om een politiemedewerker die op dat moment in zijn vrije tijd was. Tijdens die bewuste nacht heerste er een grimmige sfeer in het centrum en braken er op verschillende locaties, waaronder in een feesttent, gevechten uit. De politie bekijkt onder meer heftige video's die op sociale media rondgaan. Het onderzoek naar de agent en andere betrokkenen wordt geleid door een speciaal interne afdeling. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de rechtbank Limburg heeft vandaag het faillissement uitgesproken over 4 bedrijven in de regio, waardoor zeker 17 mensen hun baan verliezen. De hardste klap valt bij bouwbedrijf Dome Beek uit Sittard, waar 9 medewerkers op de loonlijst stonden. Ook voor Ewienbouw en Verduurzaming uit Herkenbos, Stijns Infratechniek uit Eigelshoven en Beaujean Logistiek uit Hoensbroek is het doek gevallen. Gisteren werd daarnaast al bekend dat tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen failliet is. De vestigingen van hetzelfde moederbedrijf in Maastricht en Sittard vallen hier buiten en blijven vooralsnog open. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files in het zuiden van het land, maar gelukkig weinig bijzonderheden tot nu toe. En dat betekent dat het vooral dagelijkse files zijn die ietsje langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk te maken met het slechte weer. In totaal zo'n 150 kilometer file. Meest oponthoud op de volgende 3 wegen. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam duurt een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Oost. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord. Zoals gezegd, hier ook een kwartier vertraging. En er staat daar 12 kilometer file. En tenslotte valt op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Limbrecht en Sittard. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rustig maar, rustig maar, rustig maar. Moet er nog gereanimeerd worden, vrienden? Dit is de ultieme reanimatieplaat bij uitstek, deze, hè? Dat ritme van die plaat, dat doet het. Dat is sowieso door onderzoek bepaald. En mocht je nog niet weten, dan weet je het bij deze. Staying Alive van de Bee Gees op Radio BNT. Uit Saturday Night Fever natuurlijk. En die soundtrack waar onder andere muziek op terug te vinden is van Tavares, The Trap.

0: van Fleetwood Mac staat op Rumours. Het legendarische album dat verscheen in de jaren 70 met Dreams daarop. Go Your Own Way, The Chain staat daar ook op. En The Chain hoor je niet zo vaak op de radio, maar is wel een heel lekker liedje van Fleetwood Mac. En die coverbands tegenwoordig, heel veel artiesten maken zich daar toch wel zorgen om. We hadden het zojuist al even over Tribute Battle of the Bands. Heel veel coverbands die trekken stadions, theaters, clubs vol. Die treden overal, waar dan ook ter wereld op. En dat scoorde natuurlijk allemaal als een tierenlier. Kijk, dan had ik het net over Donna Summer. Donna leeft niet meer. Van de Bee Gees leven er ook nog maar een paar. Nou, nee, volgens mij niemand meer, hè? Eén of wel? Nou, in ieder geval de meeste niet meer. En daarom is er Main Course natuurlijk. En Main Course is dan de winnaar van de Battle of the Band van een paar jaar geleden. Ik heb Main Course gezien een paar keer. En ik heb Night Fever gezien. Night Fever is een Duitse Bee Gees coverband. Tribute band. Die zijn ook heel erg goed, hoor. Die doen niet onder voor Main Course. Misschien zijn ze nog wel beter dan Main Course. Nou goed. Wij draaien in ieder geval de originele even nu van ze. Dus ben je weer eventjes helemaal op de hoogte. Maar de echte artiesten maken zich wel zorgen over de tribute bands. Want dat is natuurlijk allemaal een klein beetje goedkoper. En als je nou bijvoorbeeld Future Nostalgia pakt, de Dua Lipa coverband. Dua leeft nog. En treedt natuurlijk ook waar dan ook ter wereld op. Onlangs getrouwd overigens. Maar dat geldt terzijde. En ik snap best dat die artiesten zeggen, ja, allemaal leuk, maar die coverbandjes die mijn liedjes nadoen, die zijn dadelijk nog populairder dan ik zelf. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen.
2: Jawel.
1: Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze ook. En er staan er nu een 106 online. Birgit Lewis is de meest recente van afgelopen zaterdag. Mooi verhaal. Gaat zelfs ook over haar man Maurice, die haar steun en toeverlaat, management en eigenlijk alles is. En ook haar partner natuurlijk. Die heeft een eigen gevelbedrijf. Is de grootste gevelreiniger van Nederland, zegt Birgit. Nou, interessant gesprek wat ik met haar heb gehad in Hub in Kerkrade, waar ze onlangs heeft opgetreden. En daar vertelt ze eigenlijk openhartig over wie ze is, wat ze doet, over haar gevoelens, over wat ze allemaal naast de Sisters, de Ladies of Soul, nog doet. Ze zit in een koor, het Zo-koor, dat ze met een aantal mensen doet. En het is een interessant verhaal. Als je de kans krijgt, zeker even checken. Ik noemde Pinkpop al een paar keer. Jan Smeets, de voormalige Pinkpopbaas. Daar heb ik ook eentje meegemaakt, een jaartje of twee geleden. Jan is inmiddels in de 80 en qua gezondheid wil het niet allemaal meer zo als, als je het graag zou willen, zeg maar. Maar wel een mooi gesprek gehad met hem. En komende zaterdag komt er een podcast online met een man die heeft echt alle edities van Pinkpop meegemaakt. Overal is hij geweest. Ook is hij naar Bospop geweest en andere festivals, Pukkelpop en zo. Maar Pinkpop heeft geen editie gemist. Dat is een interessant verhaal ook. Dus dat komt online. Maar surf maar eens even langs die 106 podcasten die daar online staan. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen sociale netwerk. Dat zou ik tenminste heel erg leuk vinden.

Prince en de Pet Shop Boys. Die produceerden het ook. En het is nog een dikke vette hit geworden. En in Zero's ook. Joden ze samen in She's Madonna. Nou ja, dat is toch ook toevallig, zeg. Dat is toch ook toevallig. De laatste uit de film Austin Powers. Die hoor je tot 6 uur uit 1999. Als je fijne dinsdagavond wat je doet, doe het voorzichtig. Hou de radio hier op BNT. Morgen vroeg veel plezier met Erik. Ik spreek je morgen om 4 uur. Madonna. Hoe heet hij ook weer? Ja, dank u.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Van Albert Heijn.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder ondanks de weersomstandigheden. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van €38 miljoen. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het woelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de Tuinbouwweg in Made is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door nog onbekende oorzaak geschept door een personenauto. Hoewel er massaal hulpdiensten uitrukten en een traumahelikopter landde om medische bijstand te verlenen, overleed de fietser ter plekke aan de verwondingen. De politie heeft de automobilist aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het ongeval vond plaats op nagenoeg hetzelfde punt waar in april ook al een fietser dodelijk werd aangereden door een auto. De politie is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van een eigen medewerker bij de zware vechtpartijen in Meersen in de nacht van 13 op 14 mei. Dat meldt Heuvelland Vandaag. Het gaat om een politiemedewerker die op dat moment in zijn vrije tijd was. Tijdens die bewuste nacht heerste er een grimmige sfeer in het centrum en braken er op verschillende locaties, waaronder in een feesttent, gevechten uit. De politie bekijkt onder meer heftige video's die op sociale media rondgaan. Het onderzoek naar de agent en andere betrokkenen wordt geleid door een speciaal interne afdeling. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de rechtbank Limburg heeft vandaag het faillissement uitgesproken over 4 bedrijven in de regio, waardoor zeker 17 mensen hun baan verliezen. De hardste klap valt bij bouwbedrijf Dome Beek uit Sittard, waar 9 medewerkers op de loonlijst stonden. Ook voor Ewien Bouw en Verduurzaming uit Herkenbos, Stijns Infratechniek uit Eichelshoven en Beaujean Logistiek uit Hoensbroek is het doek gevallen. Gisteren werd daarnaast al bekend dat tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen failliet is. De vestigingen van hetzelfde moederbedrijf in Maastricht en Sittard vallen hier buiten en blijven volgens nog open. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De 76-jarige noemde Trump onder meer een maniak en stelde dat de Verenigde Staten hun donkerste periode beleven. Gere zei dat Trump veel heeft afgebroken sinds zijn terugkeer in het Witte Huis en waarschuwde voor een snel opkomende dictatuur van monsters. De uitspraak deed hij tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van €38 miljoen. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een ernstig verkeersongeval op de Tuinbouwweg in Maden is vanmiddag een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door nog onbekende oorzaak geschept door een personenauto. Hoewel er massaal hulpdiensten uitrukten en een traumahelikopter landde om medische bijstand te verlenen, overleed de fietser ter plekke aan de verwondingen. De politie heeft de automobilist aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het ongeval vond plaats op nagenoeg hetzelfde punt waar in april ook al een fietser dodelijk werd aangereden door een auto. De politie is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke betrokkenheid van een eigen medewerker bij de zware vechtpartijen in Meersen in de nacht van 13 op 14 mei. Dat meldt Heuvelland Vandaag. Het gaat om een politiemedewerker die op dat moment in zijn vrije tijd was. Tijdens die bewuste nacht heerste er een grimmige sfeer in het centrum en braken er op verschillende locaties, waaronder in een feesttent, gevechten uit. De politie bekijkt onder meer heftige video's die op sociale media rondgaan. Het onderzoek naar de agent en andere betrokkenen wordt geleid door een speciaal interne afdeling. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En de rechtbank Limburg heeft vandaag het faillissement uitgesproken over 4 bedrijven in de regio, waardoor zeker 17 mensen hun baan verliezen. De hardste klap valt bij bouwbedrijf Dome Beek uit Sittard, waar 9 medewerkers op de loonlijst stonden. Ook voor Ewien Bouw en Verduurzaming uit Herkenbos, Stijns Infratechniek uit Eichelshoven en Beaujean Logistiek uit Hoensbroek is het doek gevallen. Gisteren werd daarnaast al bekend dat tapasrestaurant La Cubanita in Heerlen failliet is. De vestigingen van hetzelfde moederbedrijf in Maastricht en Sittard vallen hier buiten en blijven volgens nog open. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: BNT.
1: BNT.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe!
2: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: Vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
10: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Smint. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het vliegverkeer op Brussels Airport wordt hervat nadat een akkoord is bereikt bij luchtverkeersleider Skies. Door een staking werden vluchten tussen 2 en 7 uur geschrapt en tientallen andere verplaatst. Onder de passagiers zaten vast in de terminals. De staking draaide om een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ryanair schrapte 100 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi, waardoor bijna 20.000 reizigers werden getroffen. Skies biedt excuses aan. De Noorse voetbalbond NFF heeft zich officieel aangesloten bij een klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino wegens schending van politieke neutraliteit. Mensenrechtenorganisatie Fair Square diende de klacht in december in. Volgens de organisatie bevoordeelde Infantino de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer door hem een nieuwe FIFA-vredesprijs uit te reiken. NFF-voorzitter Lise Klaveness bevestigde de steun en zegt de zaak actief te blijven volgen. Andere bonden steunen de klacht, maar Noorwegen diende de brief alleen in. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testten uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goed praten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio...

0: door BNT.
1: BNT.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagse zijn vanavond afgelast vanwege code geel met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: BNT.
1: BNT.
2: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18+ speelbewust. 18+ speelbewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcodeloterijwinnaar?
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.